opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Weinigem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

langs de straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Na een nacht die zoals voorspeld ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's.me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Na een nacht die zoals voorspeld ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen en het weekend blijven nog heel erg warm. Vrijdag wordt nog een extremere dag, met mogelijk maxima die nog iets hoger uitkomen. Dus niet helemaal gezegd dat het gebeurt, maar er zou nog een graadje bij kunnen komen. Het hangt ook een beetje af van het feit of er misschien toch een regen of onweer bij opduikt. Die kans is klein, maar niet onbestaand. Maar sowieso een heel erg warme dag. Vanaf zaterdag begint er voor onze provincie al minder warme lucht binnen te lopen. Al is dat relatief, want ook zaterdag scoren we zeker nog 30 graden en meer. Zondag zal dat niet meer lukken. Dan gaan we naar minder warme temperaturen. Ook dan met kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Al gaan we dat niet overdrijven. Er kan er eentje vallen, maar zeker is het niets. Naar volgende week toe minder warm met opnieuw meer normale zomerse maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal. Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van K

0: van Viertakt in Blankenbergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Na een nacht die zoals voorspeld ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans.

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Na een nacht die zoals voorspeld ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, sectorfederatie voor de autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: Nieuws uit je regio.
2: Aan de oostkust liggen de stranden sinds gisteren en vandaag vol oorkwallen. Van de haan tot knokkenhijst worden duizenden exemplaren gemeld. Volgens marienbioloog Jan Seys van het Vlis is er echter geen reden om niet te zwemmen. De oorkwal herken je aan de witte ringen en raakt nauwelijks door de huid. Alleen kinderen of mensen met een gevoelige huid moeten wat opletten. De piek heeft niets te maken met het warme weer. Oorkwallen horen bij deze periode van het jaar, omdat er nu veel plankton in het water zit. Dat is hun favoriete voedsel. Op langere termijn kan een warmer klimaat de soort zelfs minder talrijk maken, omdat ze in de winter een minimumtemperatuur nodig hebben om zich voor te planten. In Sint-Pieters krijgt Domein aan de Plas er deze zomer 2 nieuwe sportieve trekpleisters bij. De stad Brugge ondersteunt het project met 58.000 euro. Er is nu een beachvolleyveld van 8 op 16 meter met verstelbaar net, waardoor ook sporten zoals beachtennis, footvolley en beachminton mogelijk zijn. De zandzone leent zich bovendien voor bootcamps en outdoor fitness. Daarnaast is er een nieuwe obstacle run van 650 vierkante meter, opgebouwd uit houten toestellen met touwen, ringen, een monkey bar, hangbrug, glijbaan en brandweerpaal. De zone is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen. Zwemmen in de Sint-Pietersplas mag nog niet, hoe verleidelijk ook. Dat zal wel in de zomer van volgend jaar kunnen, als er een nieuwe zone wordt aangelegd ter hoogte van de hoeve daar. Kajakken en suppen mag vandaag wel. In Bredene is een bruggeling van 39 veroordeeld tot 8 maanden cel voor gewapende weerspannigheid na een mislukte inbraak. De man werd op 21 januari op heterdaad betrapt en verzette zich later hevig in het commissariaat. Tijdens een fouille haalde hij plots een heroïnespuit boven, verwijderde het omhulsel van de naald en hield die volgens het parket dreigend vast. Op de spuit zaten bloedresten en 2 dagen later bleek dat de man hepatitis C had. De inspecteur slachtoffers liepen een acute kans op besmetting, aldus het parket. De verdediging stelde dat de spuit toevallig uit zijn jas viel, maar de rechter vond dat niet overtuigend en legde 8 maanden cel op. De man heeft al meerdere veroordelingen voor drugs en diefstallen. In Assebroek is woensdagmiddag een wagen volledig uitgebrand in een woonstraat. Een buurtbewoner merkte rond 16 uur vlammen uit een BMW op toen hij zijn brievenbus leegmaakte. Hij verwittigde meteen de brandweer en hielp samen met enkele buren om het vuur met een tuinslang in te dijken, zodat het niet oversloeg op struiken, een houten omheining en een geparkeerde camionet. De eigenares had kort voordien haar kinderen thuis afgezet. Volgens brandweerofficier Erik Martens maakte de wagen al een vreemd geluid tijdens het rijden. Even later sloegen de vlammen uit de motorkap. De brandweer kon het vuur pas volledig doven nadat ze onder de motorkap raakte. De oorzaak is niet met zekerheid te bepalen. Niemand raakte gewond, maar de wagen is totaal los. En tot slot nog een leuke uittip. In het Minnewaterpark in Brugge staat op zaterdag 27 juni de 35e editie van Feest in het Park op het programma. Het festival draait rond ontmoeting, solidariteit en wereldcultuur met meer dan 40 organisaties, tientallen artiesten en honderden vrijwilligers. Blikvanger dit jaar is de Temple of Peace, een nieuwe installatie met 40 vredesvlaggen, ontworpen door Brugse verenigingen. Ze vormt het symbolische hart van het festival. Op het programma staan Peace Talks met onder meer oorlogsjournalist Rudy Franks, workshops, performances en pitches for peace. Muziek is er van onder andere Team Damp en headliner Sean Cooty en Egypt 80. In de Smaakbazaar proef je gerechten uit alle windstreken en kinderen kunnen terecht op de wereld avonturen wijden. De toegang is gratis.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Alle kaarten liggen goed. Ze heeft haar start alvast niet gemist. Gereleased bij het begin van een hittegolf. Vuurtoren, de zomersingle van Aurélie. En kijk, ze is alweer aan dag 5 toe als VBRO Trotsplaat. Als single die het meest gedraaid wordt deze week in onze programma's. Aurélie met haar nieuwste helemaal centraal deze week. Hier bij VBRO. Bijzonder goeiemorgen, luisteraars.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen ook vandaag een heel erg warme dag. Die is al eigenlijk bijna recordwarm begonnen. Net misschien niet. We moeten nog even kijken naar de minima van de voorbije nacht. Maar alleszins, de dag begint met heel erg hoge temperaturen. En op heel veel plekken bereiken we al voor 8 uur een zomerse 25 graden. Dus dat belooft weer. Hoewel, ik denk dat eigenlijk de warmste dag voor onze regio woensdag al is geweest. Want de wind die gaat in de loop van de dag meer naar een west-zuidwestelijke richting draaien. En daarmee komt dan toch iets wat minder hete lucht binnen. Nu stel je daar niet al te veel van voor. Die temperaturen schieten nog gemakkelijk omhoog en halen in de loop van de dag toch gemakkelijk maxima die uitlopen ergens vooraan de 30 graden. 30 tot 35 graden zelfs later in de middag in de meer diepere landinwaartse deel. Dus het wordt sowieso toch nog een hele warme dag. Maar waarschijnlijk de meest warme dag die hebben we meest waarschijnlijk woensdag al gehad. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan

0: 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Dit

historisch, dat is wat we meemaken deze dagen. En het is absoluut een direct gevolg van de opwarming van het klimaat als gevolg van menselijke activiteiten. Het soort hittegolf dat we nu meemaken was gewoonweg vroeger niet mogelijk geweest. En we slaan werkelijk alle vroegere records aan diggelen. Het is een heel, heel erg warme periode. Tekenend bijvoorbeeld de voorbije nacht, heel erg warm. Misschien net niet een record, maar goed, met deze waarden speelt dat eigenlijk geen rol meer. Het was gewoon snikheet. Wat voor gevolg heeft dat we vanochtend vroeg al in heel veel plekken 25 graden noteren. En uiteindelijk vanmiddag kan dat weer fors oplopen. We gaan naar maxima in de buurt van een graad of 30 aan de kust tot een lokale 35 landinwaarts. Ik zie wel toch dat het een beetje afgezwakt is in de loop van de dag. Zou de wind wat meer west-zuidwest moeten worden, dan komt er iets wat minder warme lucht binnen. En daarmee hebben we waarschijnlijk voor onze regio woensdag dan al de meest warme dag gehad. Met in de loop van vandaag dus wat meer wind. Mogelijk naar vanavond, vannacht toe een enkele regen of vondersbuis zou kunnen. Maar het zit eigenlijk niet in de modellen. Maar goed, met deze hitte sta je nooit echt voor een verrassing te kijken. Het zou kunnen. Dus ook vanavond en vannacht weer heel erg warm. 20 graden alsof het niks is, in steden veel meer. En dan morgenochtend, misschien al in de late nacht, toch de doortocht van een zwakke storing met mogelijk vorming van een regen- of onweersbui. Het zou kunnen. Met dan morgen in de loop van de dag meer wind uit west-zuidwest. Wat minder hete lucht die begint binnen te lopen. En de temperaturen gaan toch beginnen een beetje zakken. Heel erg veel zal het nog niet zijn. Maar toch een graad of 30 lijkt dan het maximaal haalbare. Op zondag een graad of 6, 27 nog. In de diepste delen van de provincie. Aan de kust zondag nog een graad of 22. En ook zondag kan er wat regen of een bui vallen. Verder dan volgende week ligt onstabiel en vooral een stuk minder warm, normale zomermaxima van 20 tot 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: Nieuws uit je regio.
2: Aan de oostkust liggen de stranden sinds gisteren en vandaag vol oorkwallen. Van de haan tot knokkenhijst worden duizenden exemplaren gemeld. Volgens marienbioloog Jan Seys van het Vlis is er echter geen reden om niet te zwemmen. De oorkwal herken je aan de witte ringen en raakt nauwelijks door de huid. Alleen kinderen of mensen met een gevoelige huid moeten wat opletten. De piek heeft niets te maken met het warme weer. Oorkwallen horen bij deze periode van het jaar, omdat er nu veel plankton in het water zit. Dat is hun favoriete voedsel. Op langere termijn kan een warmer klimaat de soort zelfs minder talrijk maken, omdat ze in de winter een minimumtemperatuur nodig hebben om zich voor te planten. In Sint-Pieters krijgt Domein aan de Plas er deze zomer 2 nieuwe sportieve trekpleisters bij. De stad Brugge ondersteunt het project met 58.000 euro. Er is nu een beachvolleyveld van 8 op 16 meter met verstelbaar net, waardoor ook sporten zoals beachtennis, footvolley en beachminton mogelijk zijn. De zandzone leent zich bovendien voor bootcamps en outdoor fitness. Daarnaast is er een nieuwe obstacle run van 650 vierkante meter opgebouwd uit houten toestellen met touwen, ringen, een monkey bar, hangbrug, glijbaan en brandweerpaal. De zone is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen. Zwemmen in de Sint-Pietersplas mag nog niet, hoe verleidelijk ook. Dat zal wel in de zomer van volgend jaar kunnen, als er een nieuwe zone wordt aangelegd ter hoogte van de hoeve daar. Kajakken en suppen mag vandaag wel. In Bredene is een bruggeling van 39 veroordeeld tot 8 maanden cel voor gewapende weerspannigheid na een mislukte inbraak. De man werd op 21 januari op heterdaad betrapt en verzette zich later hevig in het commissariaat. Tijdens een fouille haalde hij plots een heroïnespuit boven, verwijderde het omhulsel van de naald en hield die volgens het parket dreigend vast. Op de spuit zaten bloedresten en 2 dagen later bleek dat de man hepatitis C had. De inspecteur acteurs liepen een acute kans op besmetting, aldus het parket. De verdediging stelde dat de spuit toevallig uit zijn jas viel, maar de rechter vond dat niet overtuigend en legde 8 maanden cel op. De man heeft al meerdere veroordelingen voor drugs en diefstallen. In Assebroek is woensdagmiddag een wagen volledig uitgebrand in een woonstraat. Een buurtbewoner merkte rond 16 uur vlammen uit een BMW op toen hij zijn brievenbus leegmaakte. Hij verwittigde meteen de brandweer en hielp samen met enkele buren om het vuur met een tuinslang in te dijken, zodat het niet oversloeg op struiken, een houten omheining en een geparkeerde camionet. De eigenares had kort voordien haar kinderen thuis afgezet. Volgens brandweerofficier Erik Martens maakte de wagen al een vreemd geluid tijdens het rijden. Even later sloegen de vlammen uit de motorkap. De brandweer kon het vuur pas volledig doven nadat ze onder de motorkap raakte. De oorzaak is niet met zekerheid te bepalen. Niemand raakte gewond, maar de wagen is totaal los. En tot slot nog een leuke uittip. In het Minnewaterpark in Brugge staat op zaterdag 27 juni de 35e editie van Feest in het Park op het programma. Het festival draait rond ontmoeting, solidariteit en wereldcultuur met meer dan 40 organisaties, tientallen artiesten en honderden vrijwilligers. Blikvanger dit jaar is de Temple of Peace, een nieuwe installatie met 40 vredesvlaggen, ontworpen door Brugse verenigingen. Ze vormt het symbolische hart van het festival. Op het programma staan Peace Talks met onder meer oorlogsjournalist Rudy Franks, workshops, performances en pitches for peace. Muziek is er van onder andere Team Damp en headliner Sean Cooty en Egypt 80. In de Smaakbazaar proef je gerechten uit alle windstreken en kinderen kunnen terecht op de wereld avonturen wijden. De toegang is gratis.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daaropvolgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thoom.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen ook vandaag een heel erg warme dag. Die is al eigenlijk bijna recordwarm begonnen. Net misschien niet. We moeten nog even kijken naar de minima van de voorbije nacht. Maar alleszins, de dag begint met heel erg hoge temperaturen. En op heel veel plekken bereiken we al voor 8 uur een zomerse 25 graden. Dus dat belooft weer. Hoewel, ik denk dat eigenlijk de warmste dag voor onze regio woensdag al is geweest. Want de wind die gaat in de loop van de dag meer naar een west-zuidwestelijke richting draaien. En daarmee komt dan toch iets wat minder hete lucht binnen. Nu stel je daar niet al te veel van voor. Die temperaturen schieten nog gemakkelijk omhoog en halen in de loop van de dag toch gemakkelijk maxima die uitlopen ergens vooraan de 30 graden. 30 tot 35 graden zelfs later in de middag in de meer diepere landinwaartse delen. Dus het wordt sowieso toch nog een hele warme dag. Maar waarschijnlijk de meest warme dag die hebben we meest waarschijnlijk woensdag al gehad. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zondagnamiddag.

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

Na een nacht die zoals voorspeld ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1.

0: punten, ook al zeker na de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. Drie verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: bernard-entertainment.be.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.
4: Ik

0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.

0: Historisch, dat is wat we meemaken deze dagen. En het is absoluut een direct gevolg van de opwarming van het klimaat als gevolg van menselijke activiteiten. Het soort hittegolf dat we nu meemaken was gewoonweg vroeger niet mogelijk geweest. En we slaan werkelijk alle vroegere records aan diggelen. Het is een heel, heel erg warme periode. Tekenend bijvoorbeeld de voorbije nacht, heel erg warm. Misschien net niet een record. Maar goed, met deze waarden speelt dat eigenlijk geen rol meer. Het was gewoon snikheet. Wat voor gevolg heeft dat we vanochtend vroeg al in heel veel plekken 25 graden noteren. En uiteindelijk vanmiddag kan dat weer fors oplopen. We gaan naar maxima in de buurt van een graad of 30 aan de kust. Tot een lokale 35 landinwaarts. Ik zie wel toch dat het een beetje afgezwakt is in de loop van de dag. Zou de wind wat meer west-zuidwest moeten worden, dan komt er iets wat minder warme lucht binnen. En daarmee hebben we waarschijnlijk voor onze regio woensdag dan al de meest warme dag gehad. Met in de loop van vandaag dus wat meer wind. Mogelijk naar vanavond, vannacht toe een enkele regen of onderbij zou kunnen. Maar het zit eigenlijk niet in de modellen. Maar goed, met deze hitte sta je nooit echt voor een verrassing te kijken. Het zou kunnen. Dus ook vanavond en vannacht weer heel erg warm. 20 graden alsof het niks is en steden veel meer. En dan morgenochtend, misschien al in de late nacht, toch de doortocht van een zwakke storing met mogelijk vorming van een regen- of onweersbui. Het zou kunnen. Met dan morgen in de loop van de dag meer wind uit west-zuidwest. Wat minder hete lucht die begint binnen te lopen. En de temperaturen gaan toch beginnen een beetje zakken. Heel erg veel zal het nog niet zijn. Maar toch een graad of 30 lijkt dan het maximaal haalbare. Op zondag een graad of 6, 27 nog. In de diepste delen van de provincie. Aan de kust zondag nog een graad of 22. En ook zondag kan er wat regen of een bui vallen. Verder dan volgende week ligt onstabiel en vooral een stuk minder warm, normale zomermaxima van 20 tot 25 graden.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Onze goede vriend Jimmy Frey in de start van deze vrijdagse VBRO-ontbijtshow en het succes van Samenleven op het eind van de jaren 80. Dat was eigenlijk tweeërlei. Jimmy had er eerst en vooral een grote solo-hit mee. En toen hij herstellende was van zijn ziekte, toen werd het initiatief genomen om die hit van Jimmy Frey nog een keer uit te brengen, maar dan met de Verenigde Vlaamse Artiesten. Samen, eendrachtig, hand in hand in de strijd tegen kanker, weet je nog wel. Jimmy was toen zwaar ziek geweest en herstellende, en werd een beetje het boegbeeld in de strijd tegen kanker bij ons in Vlaanderen. 1989 was het. Deze snikhete VBRO-ontbijtshow voor vandaag vrijdag. Ondanks het feit dat de ramen wijd openstaan in ons omroepgebouw Huis ter Beurse. Wel, die zit er zo goed als op. We gaan hem zo meteen afronden met een update van ons morgennieuws.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luikode rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: bernard-entertainment.be. Nieuws uit je regio.
1: Aan de oostkust liggen de stranden sinds gisteren en vandaag vol oorkwallen. Van de haan tot knokkenhijst worden duizenden exemplaren gemeld. Volgens marienbioloog Jan Seys van het Vlis is er echter geen reden om niet te zwemmen. De oorkwal herken je aan de witte ringen en raakt nauwelijks door de huid. Alleen kinderen of mensen met een gevoelige huid moeten wat opletten. De piek heeft niets te maken met het warme weer. Oorkwallen horen bij deze periode van het jaar, omdat er nu veel plankton in het water zit. Dat is hun favoriete voedsel. Op langere termijn kan een warmer klimaat de soort zelfs minder talrijk maken, omdat ze in de winter een minimumtemperatuur nodig hebben om zich voor te planten. In Sint-Pieters krijgt Domein aan de Plas er deze zomer twee nieuwe sportieve trekpleisters bij. De stad Brugge ondersteunt het project met 58.000 euro. Er is nu een beachvolleyveld van 8 op 16 meter met verstelbaar net, waardoor ook sporten zoals beachtennis, footvolley en beachminton mogelijk zijn. De zandzone leent zich bovendien voor bootcamps en outdoor fitness. Daarnaast is er een nieuwe obstacle run van 650 vierkante meter, opgebouwd uit houten toestellen met touwen, ringen, een monkey bar, hangbrug, glijbaan en brandweerpaal. De zone is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen. Zwemmen in de Sint-Pietersplas mag nog niet, hoe verleidelijk ook. Dat zal wel in de zomer van volgend jaar kunnen, als er een nieuwe zone wordt aangelegd ter hoogte van de hoeve daar. Kajakken en suppen mag vandaag wel. In Bredene is een bruggeling van 39 veroordeeld tot 8 maanden cel voor gewapende weerspannigheid na een mislukte inbraak. De man werd op 21 januari op heterdaad betrapt en verzette zich later hevig in het commissariaat. Tijdens een fouille haalde hij plots een heroïnespuit boven, verwijderde het omhulsel van de naald en hield die volgens het parket dreigend vast. Op de spuit zaten bloedresten en 2 dagen later bleek dat de man hepatitis C had. De inspecteur liepen een acute kans op besmetting, aldus het parket. De verdediging stelde dat de spuit toevallig uit zijn jas viel, maar de rechter vond dat niet overtuigend en legde 8 maanden cel op. De man heeft al meerdere veroordelingen voor drugs en diefstallen. In Assebroek is woensdagmiddag een wagen volledig uitgebrand in een woonstraat. Een buurtbewoner merkte rond 16 uur vlammen uit een BMW op toen hij zijn brievenbus leegmaakte. Hij verwittigde meteen de brandweer en hielp samen met enkele buren om het vuur met een tuinslang in te dijken, zodat het niet oversloeg op struiken, een houten omheining en een geparkeerde camionet. De eigenares had kort voordien haar kinderen thuis afgezet. Volgens brandweerofficier Erik Martens maakte de wagen al een vreemd geluid tijdens het rijden. Even later sloegen de vlammen uit de motorkap. De brandweer kon het vuur pas volledig doven nadat ze onder de motorkap raakte. De oorzaak is niet met zekerheid te bepalen. Niemand raakte gewond, maar de wagen is totaal los. En tot slot nog een leuke uittip. In het Minnewaterpark in Brugge staat op zaterdag 27 juni de 35e editie van Feest in het Park op het programma. Het festival draait rond ontmoeting, solidariteit en wereldcultuur met meer dan 40 organisaties, tientallen artiesten en honderden vrijwilligers. Blikvanger dit jaar is de Temple of Peace, een nieuwe installatie met 40 vredesvlaggen, ontworpen door Brugse verenigingen. Ze vormt het symbolische hart van het festival. Op het programma staan Peace Talks met onder meer oorlogsjournalist Rudy Franks, workshops, performances en pitches for peace. Muziek is er van onder andere Team Damp en headliner Sean Cooty en Egypt 80. In de Smaakbazaar proef je gerechten uit alle windstreken en kinderen kunnen terecht op de wereld avonturen wijden. De toegang is gratis.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is VBRO.

0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
1: Er wordt de past een echte vent.
2: Komen dan blauwe geschelpten.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luik code rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E40 in het Oost-Vlaamse Merelbeke Melle gebeurde gisteren namiddag een kopstaart aan de rijding waarbij 2 voertuigen betrokken waren. In de wagen waarop werd ingereden zat de ex-burgemeester van Oostende Bart Tommelijn achter het stuur. In de andere auto zat een bejaarde bestuurder met naast hem zijn vrouw. De bejaarde man schatte de situatie verkeerd in en reed achteraan in op de wagen van Bart Tommelijn. Gelukkig bleef het bij blikschade en vielen er bij het ongeval geen gewonden. Woensdagnacht heeft een bestuurder zware verwondingen opgelopen toen hij bij een verkeersongeval in Kokseide uit zijn wagen werd geslingerd. Dat gebeurde iets voor 8 uur op de Koninklijke Baan bij een ongeval met 2 personenauto's ter hoogte van de Koninklijke Prinslaan. Het slachtoffer die uit de wagen werd geslingerd werd buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagavond heeft een vrachtwagen een hoeveelheid olie gelekt in de Oostendestraat in Torhout. De hydraulische olie kwam op het wegdek terecht ter hoogte van de rotonde met de Vredelaan. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. De vrachtwagen moest getakeld worden. En een 82-jarige dame uit de regio Tielt is het slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later maar liefst 30.000 euro meegaf aan een zogezegde geheime agent van de bank. De 19-jarige zogezegde agent werd nadien opgepakt, maar het geld is spoorloos.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Een vrolijke bende is dat, hè? De Marlits. Met een liedje uit 86. Ik heb een tik van Ellen Triek. Ik nog niet, want ik zit hier braaf te presenteren in Studio 5 van de VBRO. Goedemorgen, wees welkom. Eddie Govert is mijn naam. En zoals Jannes moet je zeker niet doen, hoor. Want die danst heel de nacht maar door, zonder te slapen. Hij liever dan ik. Daar komt-ie.

En ik moet eerlijk zijn, ik ben altijd wel een beetje verbaasd over wat Herbert Verhagen altijd op de plaats zet. Jij blijft mij altijd verbazen, zijn nieuwe single trouwens. Straks gaan we nog eens lachen, hè, voor de laatste keer deze werkweek, met onze rubriek Lachen is plezant. En ik ga straks wel vertellen met wie.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen ook vandaag een heel erg warme dag. Die is al eigenlijk bijna recordwarm begonnen. Net misschien niet. We moeten nog even kijken naar de minima van de voorbije nacht. Maar alleszins, de dag begint met heel erg hoge temperaturen. Op heel veel plekken bereiken we al voor 8 uur een zomerse 25 graden. Dus dat belooft weer. Hoewel, ik denk dat eigenlijk de warmste dag voor onze regio woensdag al is geweest. Want de wind die gaat in de loop van de dag meer naar een west-zuidwestelijke richting draaien. En daarmee komt dan toch iets wat minder hete lucht binnen. Nu stel je daar niet al te veel van voor. Die temperaturen schieten nog gemakkelijk omhoog en halen in de loop van de dag toch gemakkelijk maxima die uitlopen ergens vooraan de 30 graden. 30 tot 35 graden zelfs later in de middag in de meer diepere landinwaartse delen. Dus het wordt sowieso toch nog een hele warme dag, maar waarschijnlijk de meest warme dag die hebben we meest waarschijnlijk woensdag al gehad. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
9: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
8: met ook van de partij DJ.

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Nog enkele dagen en dan beginnen we eraan, hè, aan die zomermaanden. En dat inspireerde waarschijnlijk Lisa Lewis, haar nieuwe single trouwens, Zon, Zee, Strand. Ik had het je beloofd dat we nog eens gingen lachen, vrienden, en zoals altijd op vrijdag. Willy Lustenauer

The West Mae Ynddre? The West Mae Ynddre? Ah, Hood. Steve Hood of Slack Hood. En wat die oor zegt in de gezien. Dat vrouw ook weer zo zegt. Slack Hood. Dus ik kijk het ons eerder in de vent. Ja, zo'n bos voor je dag. Sief! De stoefers. Ja. We zitten hier weer eens, hè. Lek job op zijn mast op. Met die verstanden, ik moet er zo lang niet zitten op job. Job zat er dag en nacht op, op zijn mast op. Dat was een fulltime job van job. Tja, van zitten gesproken. Van zitten gesproken. Wat doet de vent al recht te staan en de vrouwen al zitten? Een hand geven. En wat voor een lichaamsdeel van de vent zit er s'nachts uit in de pyjama als opstaan? En de hoofd. Je wordt al twee keer mee, zeg je, madame. Ja, we worden allemaal op een noed en op een gerisd. Mijn kleinzoon zegt nog van noene. Je zegt, bompa, typ niet, deze heren begint te beschemmelen aan je oren, hè? Ik hoor een zelletjes aan, als al ik onze nisi door. Onze postbode, de door. Verleden week komt je over de markt lopen. Je pakt zijn drooi aan de post. Vliegt hij erom, maar dan krijg je kloeven tegen een agent. 2 meter zo en 1 meter breed, met moet 3 zouden. Ook de rest is zo van de middelmote. En met een deel karamelkveentjes en zo van de van. Je weet wel van die soorten van venten die hun bellen moeten lopen zaken voor kieten te krijgen. Afijn, je loopt tegen die lange zwisselhoede. Je boekst weer onze brieven op de grond. Zegt die agent tegen hem, hè? Zijn er nog veel zo'n toortenklooien aan de post? Like, nee, het staat door. Ik zie de laatste nul, de rest is bij de politie gegaan. Je had over dit naar Brussel. En een expositie van robotten. Passeert er voorbij een robot. En op een zeker moment zegt er een heer die erneven stoot. Die zegt, meneer, je gaat mijn robot al vragen wat hij belt. Je gaat antwoorden. Ja, zegt hij door. Ja, wat? Waar is mijn vader? Begint de luchtjes te branden. Dat spel begint te klutsen en te rattelen en zo. En ook met een keer je hoort de stemmen. Je vader zet de vissen achter de dams voor. Wat? Door, kijk, dat is nog niet weet. Ja, je kent er niet van, dat spel wel. Mijn vader is al 15 jaar dood. Stel ik de vrouw handen, zegt die vent. Oh ja, zegt door. Wat is? Waar is de vent van mijn moeder? Weer een luchtjes, weer begon klutsen, weer begon rammelen. Die stemmen die dan. De vent van je moeder is al 15 jaar dood. Maar je vader zet de vissen achter hem.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luikode rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Internationale Tap 2 Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tap 2 Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbeiaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tap2brugge.be. Internationale Tap 2 Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

En daar zijn we alweer terug voor het tweede gedeelte van onze koffietijd. We hoorden al Mark Dex en Damian van Os met zijn diamanten ring. Ik heet je van harte welkom bij VBRO. Eddy Govert is mijn naam. We gaan zorgen dat je je niet verveelt. Goeie muziek en een slokje koffie tussendoor. Dat moet kunnen. Sabine Tils die bracht 7 jaar geleden deze single op de markt. En ik vind het nog altijd een opzwepend liedje. Wildste ritme. Komt ze.

We moesten al helemaal terug naar 1967 voor deze opname van Peggy. Ik wil met je trouwen. Ik zal er een keertje over nadenken, hè. En we zijn toen voor de laatste keer deze werkweek aan de Vlaamse artiest van de dag. En deze keer koos ik voor een zeer getalenteerde dame, Claudia Kaluwe. Eigenlijk heet ze Claudia de Kaluwe, maar de D hebben ze laten vallen natuurlijk, hè. En dat meisje heb ik leren kennen jaren geleden, toen ik zelf nog optrad in de jaren 80 als Eddie Govert. En op een dag of op een avond zag ik haar optreden. Dat was een meisje van zo'n 14, 15 jaar oud, onder de naam Claudia Kelly. Ja, ze gaf me serieus van jetje op dat podium. Ik wist niet wat ik zag, hè. Maar Claudia Kaluwe ben ik blijven volgen. Toen ze later inderdaad Claudia Kaluwe werd. En ze maakte furoren in de Vlaamse showbiz. Werd ook opgepikt door Misha Mara in haar team, samen met Luc Steno en nog enkele andere artiesten. En ze zong maar door. En uiteindelijk werd ze opgepikt voor het duo Shana. Met Shana heeft ze natuurlijk erg goed gescoord in de hitparades. Dat was de blonde van Shana. Het stemgeluid en het boegbeeld, hè. En nog later, ja, ging ze samenwerken met haar toenmalige vriend, die ook een orkest had. Ik ben de naam van de groep eventjes kwijt, maar ze bleef maar zingen natuurlijk. En nu is het toch al een tijdje geleden dat ik nog iets hoorde van Claudia. Maar ik presenteer graag een plaatje wat ik erg graag hoor van haar. Claudia Kaluwe met Nu of Nooit.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was 1 van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luikode rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus... in

0: Bergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assenbroek.

0: SAP-service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Dit

De laatste rechte lijn naar 12 uur toe. En we hoorden twee toffe dames op een rijtje. Eerst Cindy en Aurélie natuurlijk, met onze trotsplaat voor deze week. Vuurtoren. En Louis Flion, ja, we kennen deze man als een spring in het veld. Een beetje ADHD'er misschien, hè. Met zijn hutje van Babette, daar komt hij nog eens. Yeah!

We zullen maar niet vragen wat er daar allemaal die avond gebeurd is. Hè. En Fons Veurink zal het ons waarschijnlijk ook niet vertellen. Avond voor in de boeken. En onze koffietijd, ja, die zit ook al in de boeken natuurlijk. Hè, want het is bijna afgelopen. En na 12 uur is het weer de beurt aan onze collega Rudy Meins. Dan hoor je hem zijn radioclub presenteren. Wanneer hoor je ons terug? Wel, zondag aanstaande tussen 1 en 4 in de namiddag. Voor een accordeondeuntje en 2 uur lang goud van eigen bodem. Je moet zeker luisteren. Liedjes die je nooit meer hoort op de zender. Dat draaien wij. Ik wens je nog een fijn weekend toe. Hopelijk niet te warm, want het is de laatste tijd al serieus geweest. Hè? Maar allee, het allerbeste. Tot wederhoren. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: programma is vandaag geopend met een subtropische plaat, net zoals het weer buiten. Rita Hovink en Dolores.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, de radioclub vandaag voor het laatst, hè? Ja, voor dit seizoen dan toch. Want vanaf maandag starten we op hetzelfde uur over de middag met de Zomergroetjes, het zomers getinte programma. En dat zal heel erg fijn worden met een aantal verrassingen, maar daar kan ik nog niks over vertellen. Onze verrassing is trouwens ook niet vandaag Frank Valentino, want die heb ik gisteren al verklapt. Hij komt straks vertellen over Hang on Sloopy, een hit van hem uit de jaren 90. En ik moet, voor ik het vergeten, Eddie Govert uiteraard ook nog bedanken, want die maakt weer een voortreffelijke aflevering van Koffietijd. En straks bellen we ook met Nogel Erik.
1: Dit is

0: uit de 10 om te zien aflevering ergens in het jaar 2003. Michael Dean met Marlene met haar sexy benen. En ik dacht, we gaan vandaag op deze vrijdag eens helemaal zot doen. We draaien nog een Marlene. Maar dan wel van Matthias Vergels.
1: De Radioclub.

0: komt eraan.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag opnieuw heel erg warme temperaturen, maar die worden toch een klein beetje getemperd. Mogelijk hebben we de warmste dag in onze provincie woensdag al gehad. En vandaag komen we dan ergens uit op een graad of 30 vlak aan zee, misschien nog 1,32. Landinwaarts zou het nog kunnen tippen tot een 4,35, maar meest waarschijnlijk is dat het in de loop van de middag toch wel geleidelijk een beetje begint af te koelen door wat wind die naar een west-zuidwestelijke richting draait. En daarmee komt toch geleidelijk iets wat minder hete lucht binnen. Regen of onweersbui? De kans is eigenlijk niet zo heel erg groot. Het is niet uitgesloten dat het gebeurt, maar de kans is niet zo heel erg groot. Waarschijnlijk gaan we op heel veel plekken gewoon een verdere afkoeling krijgen naar vanavond en vannacht toe. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Het chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
2: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité.

0: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Frank Valentino uit Brugge heeft in de loop van zijn carrière diverse genres gezongen. Van puur klassiek over disco naar Hang on Sloopy. En het verhaal van dit toch wel aparte nummer vertelt hij vandaag in deze Voor het voetlicht.
2: Ja, manners, waar is de tijd? Jongens. Was een liedje dat ik als opvolger van Stand By Me heb opgenomen. Ja. We waren inderdaad naastig op zoek naar een degelijke opvolger. Waarom? Stand By Me was plots een discotheekhit geweest. Ja. Ik als Vlaamse zanger zat plots midden in de nacht in een discotheek.
3: Is dat zo?
2: Ja, 4-5 liedjes te zingen, maar ik was blijkbaar een act. We stonden 12 in de Super 50 destijds. Mm-hmm. Die Stand By Me had het inderdaad wel gedaan. We hadden een Engelse versie en een Vlaamse versie. Was ook de tijd van het vinyl. En we hadden voor die Stand By Me, net als voor Hang on Sloopy, ook een groot 45 toeren vinylplaat gemaakt. Mm-hmm. Voor de discotheken. Ja. Met heel wat andere versies op, met speciale mixen.
3: Ja, ja.
2: Dus was voor mij een nieuwe dimensie, was helemaal anders. Ja. Maar ik heb er wel van genoten van die periode.
3: Ja?
2: Ik
3: vroeg me soms in die tijd af, voelt hij zich daar wel goed in?
2: Ja, dat is punt 1. Ik heb ervan genoten, was een andere wereld.
3: Ja.
2: Maar to the point, nee, de optredens, dat kon je niet met dat publiek doen wat je met een zaaloptreden slagerricht kan doen. Dus dat was heerlijk om even mee te maken. Wat een grote hit.
3: Ze kenden jou, ze kenden het liedje, jij verscheen, kort optreden en dan...
2: Ja. Mensen hadden op dat moment die in de discotheken waren toch iets van, die slagerzanger kan precies toch iets meer dan. Want je weet, er wordt altijd een beetje schuin naar beneden gekeken. Als
3: we het hebben over Vlaamse
2: muziek.
3: Het
2: was heerlijk die tijd. En we hebben lang gezocht naar een opvolger. En toen dachten we, die Hang on Sloopy. En we hadden dat toen een beetje op het arrangement van Sam Horis Marijke.
3: Daar
2: sloot het een beetje bij aan. Mensen draaiden dat soms naast elkaar ook, omdat het inderdaad hetzelfde ritme, dezelfde uitstraling had. Het paste.
3: Ja.
2: Zijn nu dus dat ik nog wel eens zing, maar ook niet zo heel vaak meer. Daaraan zie je, ik heb een 20-tal hits gehad in 10 om te zien. Dan zijn er hooguit 3-4 bijna elke optreden zing.
3: Mm-hmm.
2: En die andere, als ik er even aan denk. Want ik treed nu op met interactie met het publiek. Een beetje meer entertainment. En ik programmeer voor het volgend liedje wat ik voel dat er net moet nakomen. Ja, ja, ja. En dan kan zo'n liedje er wel eens tussen zitten.
3: Ja, ja. Heb je ooit nog een opvolger gemaakt in diezelfde sfeer? Of was dat het einde daarvan?
2: Dat is het einde geweest, ja. Het einde van die stijl. Ik vond dat het genoeg was. We hebben dan weer, na deze hebben we toen inderdaad weer de ballet gaan opzoeken.

historisch, dat is wat we meemaken deze dagen. En het is absoluut een direct gevolg van de opwarming van het klimaat als gevolg van menselijke activiteiten. Het soort hittegolf dat we nu meemaken was gewoonweg vroeger niet mogelijk geweest. En we slaan werkelijk alle vroegere records aan diggelen. Het is een heel, heel erg warme periode. Tekenend bijvoorbeeld de voorbije nacht, heel erg warm. Misschien net niet een record, maar goed, met deze waarden speelt dat eigenlijk geen rol meer. Het was gewoon snikheet. En uiteindelijk vanmiddag kan dat weer fors oplopen. We gaan naar maxima in de buurt van een graad of 30 aan de kust tot een lokale 35 landinwaarts. Ik zie wel toch dat het een beetje afgezwakt is. In de loop van de dag zou de wind wat meer west-zuidwest moeten worden. Dan komt er iets wat minder warme lucht binnen. En daarmee hebben we waarschijnlijk voor onze regio woensdag dan al de meest warme dag gehad. Met in de loop van vandaag dus wat meer wind. Mogelijk naar vanavond, vannacht toe een enkele regen of onderbij zou kunnen. Maar het zit eigenlijk niet in de modellen. Maar goed, met deze hitte sta je nooit echt voor een verrassing te kijken. Het zou kunnen. Dus ook vanavond en vannacht weer heel erg warm. 20 graden alsof het niks is en steden veel meer. En dan morgenochtend, misschien al in de late nacht, toch de doortocht van een zwakke storing met mogelijk vorming van een regen- of onweersbui. Het zou kunnen. Met dan morgen in de loop van de dag meer wind uit west-zuidwest. Wat minder hete lucht die begint binnen te lopen. En de temperaturen gaan toch beginnen een beetje zakken. Heel erg veel zal het nog niet zijn. Maar toch een graad of 30 lijkt dan het maximaal haalbare. Op zondag een graad of 6, 27 nog in de diepste delen van de provincie. Aan de kust zondag nog een graad of 22. En ook zondag kan er wat regen of een bui vallen. Verder dan volgende week ligt onstabiel en vooral een stuk minder warm, normale zomermaxima van 20 tot 25 graden.

0: De eerste keer is de nieuwe single geworden voor Jimmy Frey voor deze zomer 2026. En we moeten vandaag ook een heel klein beetje afscheid nemen van onkel Erik, want ik ga op reis met Rita en ik heb hem toch aan de telefoon. Onkel Erik?
1: Ja, inderdaad. Ik zit er weer.
0: Ja, ondanks de warmte, onkel Erik toch paraat. Alles goed daar met jullie?
1: Ja, wat natuurlijk vrij druk is, zeg. Want we zijn ons volledig aan het prepareren voor te vertrekken in Vrijzee.
0: Ah ja, jullie zijn weg voor 2 maanden. Dat is niet niks, hè?
1: En joh, de Rita dan van alles soorten van valise gereed te doen. Ik zit nog op te pijzen wat ik nog vergeten. Maar pijs dan alles mee, hè, weer.
0: Ah, oké. Okay. Ja, prima.
1: Ja, zeg, wacht een keer een momentje, want de telefoon gaat hier weer. Het zijn die rare zin natuurlijk. Had ik illustreren. Hallo, met ook Erik.
2: Ja, en met Danny Sors, hè?
1: Ja, zeg Sors.
2: Ja, wel nog een keer op voor je een goede reizen te wensen.
1: Ja, het is goed dat je daarop pijst.
2: Ja, en vergeet je kieten niet in te smaren, hè?
1: De diep, met krijg mee, hè?
2: Ja, dat is goed, laat je dan maar een beetje soigneren.
1: Ja, het is goed.
2: Ja, en dat doen we niet ervan, hè?
1: Ja, alleen dat was dat ik zorg, hè. Toen ik ga niet op die telefoon toe, leidt het alweer in. Wat ben je weer?
3: Hallo, het is mijn Sandra Lavallee.
1: Bo, sa, ja, hoe best?
3: Dat weet alles goed, wijf. Ik zag ik al een keer baal voordat die baas vertrekt naar Frankrijk.
1: Ah ja, inderdaad. Ja, je dat natuurlijk ook al deuren dat we gaan vertrekken, hè, voor 2 maanden, zeg. Hoho. Ho.
3: Ja, zeg, door aan de lakkaartoes, dat gaat al goed, zeg, wijf.
1: Ja, zeker. En Rita gaat natuurlijk mee hebben en zorgen dat we niet tekort hebben,
3: hè. Allee, goed reizen, wijf.
1: Ja, dankjewel, hè. Zo, en heel ook een goede vakantie, wijf.
3: Dankjewel.
1: Ja, zo zie je, mama's. Oh, ze stond er allemaal bij stellen dat we er nu gaan vertrekken voor een maand. En mama's, die telefoon gaat hier nu alweer. Wie is er nu van de lijn, zeg?
3: Ja, u spreekt met pastoor van Ravelhem.
1: Ja, zei pastoor van Ravelhem, mama's. Zie je ook actief op de telefoon?
3: Ja, inderdaad. Ik wens u een goede reis richting het mooie Frankrijk.
1: Ja, zeg, dankjewel, hè, pastoor van Ravelhem.
3: Een gezegende reis toegewenst.
1: Ja, merci. Merci, hè.
3: Geen dank. Dag.
1: Ja, alleen zijn pastoor van Ravel hebben ook nog. Pes, wat is dat hier toch vandaag? Die telefoon stond niet stellen. Wie dat ik nu weer? Hallo?
4: Hallo, het is Benny Perry.
1: Ja, Benny Perry, zeg.
4: Ja, hoe heet hij? Hoe vertragen?
1: Ja, maar niet voor goed, hè, Benny. We zijn maar voor een paar maanden weg, hè, naar Frankrijk.
4: Gaat
1: verder
4: rekenen,
1: waar
4: zien we dat haalt,
1: hè? Ja, Benny. Lustert, mijn pensioen, je moet hebben, hè?
4: Kan ik mijn haar mee,
1: je
4: wist voor de
1: koffer
4: te dragen?
1: Ja, maar ben door niemand voor nodig, Benny. Zie, bedankt, hè, voor het offerte, maar... Allee, zeg, Benny, ik kan je moeten laten, hè, want we zitten hier in de uitzendingen.
4: Ja, Benny Perry, Jenny Perry, mijn zuster, wij wensen
1: je
4: een goede vakantie,
1: hè? Het is goed, zeg, Benny. Veel groet aan Zinni ook en tot nog een keer, tot het achterjaar.
4: Allee, van keren, hè?
1: Ja. Allee, zeg, maar we gaan die moeten afsluiten, hè. Want voordat die telecon hem nu open laten liggen, hè, dat er niemand mee kan bellen. Zeg, bedankt in ieder geval aan de VWRO voor al de uitzendingen. En ik ga er nog wel een keer tussen komen, hè. In de zomer groetjes op de noorden, want je ziet nog niet van me af.
0: Ah, ja, ik ben nog niet van je af.
1: Dit. Het kan ik een afspraak gemaakt met de baas en je gaat wel horen.
0: Ah ja, ik zal er wel van horen. In ieder geval wens ik jullie een goede reis en vooral voorzichtig zijn, hè.
1: Ja, merci. Merci. Wat zeg je, Rita?
4: Je moet nou je badmutsen meepakken.
1: Ah ja, mijn badmutsen. Ja, dat is juist. Ja, ik ben dat vergeten zijn, zie je wel. Allee, ze zitten van deuren, hè. Ik heb mijn crème, ik heb mijn handdoeken mee, ik heb mijn bedden goed mee, ik heb van alles mee, zeg, voor Hunter. En we zien er haar terug, hè, binnenkort. Je gaat wel horen. Tot hé.
0: Dat is goed. Een goede reis en tot binnenkort dan.
1: Ja, toedeloe weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Philippe Dazen. Aurélie.
5: Hier schijnt de liefde, kom, dans met mij. Ik wil elke dag.
4: En ook nog

www.bee of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
3: Dit is VBRO.

historisch, dat is wat we meemaken deze dagen. En het is absoluut een direct gevolg van de opwarming van het klimaat als gevolg van menselijke activiteiten. Het soort hittegolf dat we nu meemaken was gewoonweg vroeger niet mogelijk geweest. En we slaan werkelijk alle vroegere records aan diggelen. Het is een heel, heel erg warme periode. Tekenend bijvoorbeeld de voorbije nacht, heel erg warm. Misschien net niet een record, maar goed, met deze waarden speelt dat eigenlijk geen rol meer. Het was gewoon snikheet. En uiteindelijk vanmiddag kan dat weer fors oplopen. We gaan naar maxima in de buurt van een graad of 30 aan de kust tot een lokale 35 landinwaarts. Ik zie wel toch dat het een beetje afgezwakt is. In de loop van de dag zou de wind wat meer west-zuidwest moeten worden. Dan komt er iets wat minder warme lucht binnen. En daarmee hebben we waarschijnlijk voor onze regio woensdag dan al de meest warme dag gehad. Met in de loop van vandaag dus wat meer wind. Mogelijk naar vanavond, vannacht toe een enkele regen of onderbij zou kunnen. Maar het zit eigenlijk niet in de modellen. Maar goed, met deze hitte sta je nooit echt voor een verrassing te kijken. Het zou kunnen. Dus ook vanavond en vannacht weer heel erg warm. 20 graden alsof het niks is en steden veel meer. En dan morgenochtend, misschien al in de late nacht, toch de doortocht van een zwakke storing met mogelijk vorming van een regen- of onweersbui. Het zou kunnen. Met dan morgen in de loop van de dag meer wind uit west-zuidwest. Wat minder hete lucht die begint binnen te lopen. En de temperaturen gaan toch beginnen een beetje zakken. Heel erg veel zal het nog niet zijn. Maar toch een graad of 30 lijkt dan het maximaal haalbare. Op zondag een graad of 6, 27 nog. In de diepste delen van de provincie. Aan de kust zondag nog een graad of 22. En ook zondag kan er wat regen of een bui vallen. Verder dan volgende week ligt onstabiel en vooral een stuk minder warm, normale zomermaxima van 20 tot 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer een half miljoen euro. En hij verliest bijna 3 miljoen euro aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
1: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars, ik ben Nico de Klerk en ik heb hier een overbuur en die heet...
4: Eddy Govert, om mij te dienen.
3: Om mij te dienen?
4: Voilà, beetje mag hè.
3: Wel, dan mag jij die single eens aangeven, Eddy.
4: Alsjeblieft, Nico.
3: Liefde is het mooiste dat bestaat.
4: Dat is zonder meer zo.
3: Wacht. Liefde gaat voor jou boven muziek?
4: Ik heb liefde voor muziek.
3: En
4: muziek voor de liefde had ik ook, hè.
3: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat had je inderdaad.
4: Een sms'je dat snijdt aan twee kanten, hè?
3: Ja, nu ben ik eventjes mijn lood geslagen.
4: Van je melk, hè?
3: Ja, uit mijn lood geslagen, van mijn melk, whatever. Want we hebben het over een nummer van Joe Harris en Chrissy.
4: Ja, inderdaad.
3: En ik denk dat dat een beetje op het einde van het contract met Telstar was.
4: Dat zou kunnen, ja. Want je hoort wel een Joe Harris op zijn... toppend, op zijn toppend van zijn kunnen.
3: Super, hè?
4: Bedoel, ja, is ongezegd.
3: Niks op aan te merken. En liefde is het mooiste dat bestaat. De LP heette trouwens ook Liefde is het mooiste.
4: Ja.
3: Dat bestaat was niet meer nodig.
4: Nee, iedereen wist dat, hè?
3: Ah ja.
4: Wist je dat niet?
3: Nee, blijkbaar niet.
4: Liefde is het mooiste, hè? Zonder meer, hè?
3: Nu, hij heeft wel een aantal nummers samen met die Chrissy gezongen.
4: Ja.
3: En...
4: het was ook zijn gezellin, een hele tijd. Ze baten ook samen het Seienhof uit in Itegem. Dat is wat ik daarvan herinner.
3: Oké.
4: Okay, en later zijn ze uit elkaar gegaan. Hoe gaat dat allemaal? Hè?
3: Maar laat ons gewoon zoveel decennia terugkeren naar 1987. Naar Joe Harris en Chrissy.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag opnieuw heel erg warme temperaturen, maar die worden toch een klein beetje getemperd. Mogelijk hebben we de warmste dag in onze provincie woensdag al gehad. En vandaag komen we dan ergens uit op een graad of 30 vlak aan zee, misschien nog 1,32. Landinwaarts zou het nog kunnen tippen tot een 4,35, maar meest waarschijnlijk is dat het in de loop van de middag toch wel geleidelijk een beetje begint af te koelen door wat wind die naar een west-zuidwestelijke richting draait. En daarmee komt toch geleidelijk iets wat minder hete lucht binnen. Regen of onweersbui? De kans is eigenlijk niet zo heel erg groot. Het is niet uitgesloten dat het gebeurt, maar de kans is niet zo heel erg groot. Waarschijnlijk gaan we op heel veel plekken gewoon een verdere afkoeling krijgen naar vanavond en vannacht toe. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storing

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de panne is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Het is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E40 in het Oost-Vlaamse Merelbeke-Melle gebeurde gisteren namiddag een kopstaart aan de rijding waarbij 2 voertuigen betrokken waren. In de wagen waarop werd ingereden zat de ex-burgemeester van Oostende, Bart Tommelijn, achter het stuur. In de andere auto zat een bejaarde bestuurder met naast hem zijn vrouw. De bejaarde man schatte de situatie verkeerd in en reed achteraan in op de wagen van Bart Tommelijn. Gelukkig bleef het bij blikschade en vielen er bij het ongeval geen gewonden. Woensdagnacht heeft een bestuurder zware verwondingen opgelopen toen hij bij een verkeersongeval in Kokseide uit zijn wagen werd geslingerd. Dat gebeurde iets voor 8 uur op de Koninklijke Baan bij een ongeval met 2 personenauto's ter hoogte van de Koninklijke Prinslaan. Het slachtoffer die uit de wagen werd geslingerd werd buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagavond heeft een vrachtwagen een hoeveelheid olie gelekt in de Oostendestraat in Torhout. De hydraulische olie kwam op het wegdek terecht ter hoogte van de rotonde met de Vredelaan. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. De vrachtwagen moest getakeld worden. En een 82-jarige dame uit de regio Tielt is het slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later maar liefst 30.000 euro meegaf aan een zogezegde geheime agent van de bank. De 19-jarige zogezegde agent werd nadien opgepakt, maar het geld is spoorloos.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
3: met ook van de partij... Die

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag opnieuw heel erg warme temperaturen, maar die worden toch een klein beetje getemperd. Mogelijk hebben we de warmste dag in onze provincie woensdag al gehad. En vandaag komen we dan ergens uit op een graad of 30 vlak aan zee, misschien nog 1,32. Landinwaarts zou het nog kunnen tippen tot een 4,35, maar meest waarschijnlijk is dat het in de loop van de middag toch wel geleidelijk een beetje begint af te koelen door wat wind die naar een west-zuidwestelijke richting draait. En daarmee komt toch geleidelijk iets wat minder hete lucht binnen. Regen of onweersbui? De kans is eigenlijk niet zo heel erg groot. Het is niet uitgesloten dat het gebeurt, maar de kans is niet zo heel erg groot. Waarschijnlijk gaan we op heel veel plekken gewoon een verdere afkoeling krijgen naar vanavond en vannacht toe. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Dit is Facebook.

Een beetje verfrissing in een voor de rest snikhete vrijdag namiddag. Die Vuurtoren, de nieuwe zomersingle van Aurélie, prominent op de radio deze week. Het is onze VBRO trotsplaat. Een heel goede namiddag. Zoek een beetje de schaduw op, zoek een beetje de fristen op voor zover dat kan. En drink voldoende luisteren.

Roos, Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 2:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Het is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

Ogen, dat is de nieuwe single van Laura Lynn. En vandaag onze opener voor een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Een nieuwe VBRO's, welkom thuis op deze vrijdag, de 26e van juni. Welkom erbij, wij zijn vertrokken voor twee lang fijne avondspits. En vooral een pak fijne muziek hier in je radio. Op deze bloedhete vrijdag, uiteraard. Goed, welkom erbij.

Gezellig, Stefan Vlaanderen. En dat vooral in het Nederlands. Wij luisteren Nederlandstalig hier bij VBRO. En we gaan op richting 16:30. Dat betekent dat Geert Naessens zometeen al heel even kort langskomt met een korte weerupdate. En dat wij in onze snelle 10 gaan duiken. Vandaag doen we dat met Corina en Bandolero.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De nachtperiode zal weer heel erg warm verlopen. Iets wat minder warm dan de vorige nacht, maar toch nog altijd minima van rond een graad of 20. Zeker in stedelijke gebieden zitten we daar zelfs nog flink over. Aan landelijke gebieden kan het iets meer afkoelen, maar ook daar echt wel hoge minimale temperaturen. Er is kans op een regen- of onweersbui. Vooral naar de ochtend toe lijkt die kans wat toe te nemen, wanneer een zwak lijntje met wat onstabiliteit lijkt door te trekken. Maar eerlijk gezegd, heel veel verwacht ik er niet van. Het lijkt erop dat de meeste afkoeling geruisloos zal verlopen. Al weet je natuurlijk nooit met onweer. Zeker aan de ochtend toe toch de zaak een beetje in de gaten houden. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
5: Dit is VBRO.

VWRO, wij luisteren Nederlandstalig in Brugge op 107.3 FM. Maar natuurlijk ook over de provincie West-Vlaanderen op DAB+ en via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Met onze volgende zitten we dan weer bij Arjan Venneman. En deze moet ik nou lachen.

Robert Pater en ik was mezelf even kwijtgeraakt. Hij bezingt een thema die soms wat gevoelig ligt, maar het is net zo goed om dat even te kunnen zeggen natuurlijk. Wij gaan alvast naar de sterren kijken. Dat doen we met Michael Lanzo, als ik 's avonds naar de sterren kijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de panne is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Brugge is een 37-jarige Roemeen vrijdag veroordeeld tot 8 maanden celstraf met uitstel. Hij werd veroordeeld voor een poging tot diefstal in het Diamantmuseum in Brugge. De man vroeg op 4 februari om een armband en halsketting te mogen bekijken en hij zei dat hij de armband met de waarde van €12.740 ook wilde kopen. Toen de verkoopster zich omdraaide, haalde hij het juweel evenwel uit het doosje. De vrouw merkte meteen dat de armband verdwenen was. De man haalde hem terug boven en probeerde te betalen, maar zijn kaart werkte toen niet. Hij zei dat hij geld zou gaan halen, maar kwam uiteindelijk nooit terug. Via camerabeelden van een wisseltruck in een andere winkel kon hij uiteindelijk worden geïdentificeerd. De verkoop van het nieuwe woonproject Fort Lapin in Brugge is officieel gestart. Vastgoedontwikkelaar De Grote brengt de eerste fase met 35 appartementen, 2 woningen en een handelspand op de markt. Voormalige winkelcentrum aan het Fort Lapin maakt de komende jaren plaats voor een autovrije woonwijk met in totaal 108 woningen, veel groen en ruimte voor fietsers. De afbraak van de bestaande gebouwen staat gepland voor oktober volgend jaar. De eerste bewoners zouden er vanaf de zomer van 2028 kunnen intrekken. De volledige herontwikkeling van de site aan het Fort Lapin moet eind 2029 klaar zijn. In Sint-Kruisbrugge is de Malen Hoeklaan de voorbije maanden volledig vernieuwd. De stad Brugge investeerde in een veiligere en propere publieke ruimte met een compleet nieuw wegdek, fietspaden en ook plantvakken. In totaal werd 10.060 vierkante meter infrastructuur aangepakt. 6.110 vierkante meter rijweg, 1.550 vierkante meter parkeerstroken, 1.860 vierkante meter rood fietspad en 540 vierkante meter zwart fietspad. De buurt krijgt zo opnieuw een comfortabele en veilige inrichting. Basisschool Kantelberg in Malen Sint-Kruisbrugge reageert enthousiast. Het nieuwe fietspad moet kinderen veiliger en met meer plezier naar school laten fietsen, zo klinkt het daar. De 12 vernieuwde plantvakken kregen tijdelijk alyssum. Dat is een witte bloeier die voor een fris straatbeeld zal zorgen. In het voorjaar van 2027 volgen dan nog 12 nieuwe bomen en aangepaste onderbeplanting. In Brugge voert het stadsbestuur een strenger beleid tegen wetkantoren. Voortaan worden alle aanvragen, zowel nieuw als bestaande, Getoetst aan objectieve afstandscriteria rond plaatsen waar veel jongeren komen, zoals scholen en ziekenhuizen. In de realiteit zullen die kantoren op termijn allemaal verdwijnen. Bij elke aanvraag wordt voortaan gekeken naar een straal van 500 en 1000 meter rond de betrokken locatie. Het eerste kantoor dat de gevolgen voelt is dat in de Scheepsdalenlaan. De convenant wordt niet verlengd en de zaak moet sluiten. Ook de andere kantoren voldoen aan die criteria en krijgen dus een jet. En in het stadhuis van Brugge zijn vrijdag 17 koppels getrouwd. Dat is een bijzonder hoog aantal en heeft natuurlijk alles te maken met de cijfers 26-06-26. Eerder al kon u in ons nieuws horen dat juni een bijzonder drukke maand is in Brugge om te huwen, omwille van de speciale cijfers in de datum. Eerder was het ook al druk op 06-06-26. Er zijn in totaal 83 huwelijken. Ook heden zaterdag vinden er nog eens 11 plaats. Vanuit onze redactie wensen we die kerstverse echtparen alvast alle geluk toe.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

De nieuwe single van Bart Gaal, Zot Verliefd, was meteen ook de opener voor het tweede deel van deze vrijdagse Welkom Thuis. Ondertussen voor velen alweer helemaal dat weekend aan het induiken. Doe dat met een veilige en smakelijke verfrissing, zou ik zo zeggen. Wij gaan alvast nog een uurtje bijzonder fijne avondplaatjes op je loslaten richting ons VBRO Feestcafé, die er straks rond een uur of zes weer aankomt hier bij VBRO. Nu eerst muziek en radio van onder andere de zangeres zonder naam in een samenwerking met Marco de Hollander en deze Eenmaal in je leven.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De nachtperiode zal weer heel erg warm verlopen. Iets wat minder warm dan de vorige nacht, maar toch nog altijd minima van rond een graad of 20. Zeker in stedelijke gebieden zitten we daar zelfs nog flink over. Aan landelijke gebieden kan het iets meer afkoelen, maar ook daar echt wel hoge minimale temperaturen. Er is kans op een regen- of onweersbui. Vooral naar de ochtend toe lijkt die kans wat toe te nemen, wanneer een zwak lijntje met wat onstabiliteit lijkt door te trekken. Maar eerlijk gezegd, heel veel verwacht ik er niet van. Het lijkt erop dat de meeste afkoeling geruisloos zal verlopen. Al weet je natuurlijk nooit met onweer. Zeker aan de ochtend toe toch de zaak een beetje in de gaten houden. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen. Oh, ik voel vlinders.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen er zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
0: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Dit is VBRO.

gezelligheid roep je bij VBRO in onze vrijdagse Welkom Thuis. Hebben we zometeen nog een dagdagelijkse uitzondering op de regel waarmee we nog eens de jaren 80 aanspreken. Dat doen we zometeen met Bruce Hornsby en The Range. Eerst gaan we nog even in het Nederlandstalige archief gaan grasduinen. En dat doen we dan weer met deze van Paul Severs. Ik wil dansen.

0: van die wereldklassiekers uit 1986 in dit geval, van Bruce Hornsby and the Range. The Way It Is mocht ook niet ontbreken vandaag om deze vrijdagse Welkom Thuis alweer stilaan af te ronden. Ik geef heel graag nog even het woord door naar Geer Nasis, die weet te vertellen hoe het weekend eruit ziet en de weersvoorspellingen. Tot morgen!
1: De komende dagen zal het geleidelijk beginnen afkoelen. Het is een langzaam proces dat langzaam doorzet. Eigenlijk, naar vanavond vannacht toe begint dat al met toenemende kans op wat onstabiliteit naar de ochtend toe. En dan morgenochtend, zaterdagochtend, trekt dan een storingje door. Mogelijk hier en daar een bui of wat onweerachtigheid. Maar heel veel lijkt dat toch allemaal niet te zijn. Al weet je het natuurlijk nooit terug. Het is heel erg warm, heel erg onstabiel. Dus voor hetzelfde geld wordt dat toch zwaarder. Maar er is geen enkel model wat daar eigenlijk voorlopig op aanstuurt. In de loop van zaterdag gaat dan de wind meer west-zuidwest worden. Wordt het opnieuw heel erg warm. Nog tot 30 graden landinwaarts, gemakkelijk zelfs. Maar ook dan toch een toenemende kans op een regen- of onweersbui in de loop van de avond en de nacht. Zondag zet die afkoeling dan verder, met een verder naar west draaiende wind en een aantal zwakke storingen die doorkomen. Mogelijk wat regen of een bui, maar echt geen grote hoeveelheden. En verder dalen de temperaturen, niettemin toch nog een dikke 25. Het is pas vanaf maandag dat we in minder warme lucht zitten. Maxima dan tussen 20 en 25 graden en soms is wat regen of een bui. Dit is Geert Nasis voor de VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. 3 passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. 3 onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een 4e plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
1: Nieuws uit je regio. Ik ben Frederik Thomas. In Brugge is een 37-jarige Roemeen vrijdag veroordeeld tot 8 maanden celstraf met uitstel. Hij werd veroordeeld voor een poging tot diefstal in het Diamantmuseum in Brugge. De man vroeg op 4 februari om een armband en halsketting te mogen bekijken en hij zei dat hij de armband met de waarde van €12.740 ook wilde kopen. Toen de verkoopster zich omdraaide, haalde hij het juweel evenwel uit het doosje. De vrouw merkte meteen dat de armband verdwenen was. De man haalde hem terug boven en probeerde te betalen, maar zijn kaart werkte toen niet. Hij zei dat hij geld zou gaan halen, maar kwam uiteindelijk nooit terug. Via camerabeelden van een wisseltruck in een andere winkel kon hij uiteindelijk worden geïdentificeerd. De verkoop van het nieuwe woonproject Fort Lapin in Brugge is officieel gestart. Vastgoedontwikkelaar De Grote brengt de eerste fase met 35 appartementen, 2 woningen en een handelspand op de markt. Het voormalige winkelcentrum aan het Fort Lapin maakt de komende jaren plaats voor een autovrije woonwijk met in totaal 108 woningen, veel groen en ruimte voor fietsers. De afbraak van de bestaande gebouwen staat gepland voor oktober volgend jaar. De eerste bewoners zouden er vanaf de zomer van 2028 kunnen intrekken. De volledige herontwikkeling van de site aan het Fort Lapin moet eind 2029 klaar zijn. In Sint-Kruisbrugge is de Malen Hoeklaan de voorbije maanden volledig vernieuwd. De stad Brugge investeerde in een veiligere en propere publieke ruimte met een compleet nieuw wegdek, fietspaden en ook plantvakken. In totaal werd 10.060 vierkante meter infrastructuur aangepakt. 6.110 vierkante meter rijweg, 1550 vierkante meter parkeerstroken, 1860 vierkante meter rood fietspad en 540 vierkante meter zwart fietspad. De buurt krijgt zo opnieuw een comfortabele en veilige inrichting. Basisschool Kantelberg in Malen-Sint-Kruisbrugge reageert enthousiast. Het nieuwe fietspad moet kinderen veiliger en met meer plezier naar school laten fietsen, zo klinkt het daar. De 12 vernieuwde plantvakken kregen tijdelijk alyssum. Dat is een witte bloeier die voor een fris straatbeeld zal zorgen. In het voorjaar van 2027 volgen dan nog 12 nieuwe bomen en aangepaste onderbeplanting. In Brugge voert het stadsbestuur een strenger beleid tegen wetkantoren. Voortaan worden alle aanvragen, zowel nieuwe als bestaande, getoetst aan objectieve afstandscriteria rond plaatsen waar veel jongeren komen, zoals scholen en ziekenhuizen. In de realiteit zullen die kantoren op termijn allemaal verdwijnen. Bij elke aanvraag wordt voortaan gekeken naar een straal van 500 en 1000 meter rond de betrokken locatie. Het eerste kantoor dat de gevolgen voelt is dat in de Scheepsdalenlaan. De convenant wordt niet verlengd en de zaak moet sluiten. Ook de andere kantoren voldoen aan die criteria en krijgen dus een jet. En in het stadhuis van Brugge zijn vrijdag 17 koppels getrouwd. Dat is een bijzonder hoog aantal en heeft natuurlijk alles te maken met de cijfers 26-06-26. Eerder al kon u in ons nieuws horen dat juni een bijzonder drukke maand is in Brugge om te huwen, omwille van de speciale cijfers in de datum. Eerder was het ook al druk op 06-06-26. Er zijn in totaal 83 huwelijken. Ook heden zaterdag vinden er nog eens 11 plaats. Vanuit onze redactie wensen we die kerstverse echtparen alvast alle geluk toe.
2: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De nachtperiode zal weer heel erg warm verlopen. Iets wat minder warm dan de vorige nacht, maar toch nog altijd minima van rond een graad of 20. Zeker in stedelijke gebieden zitten we daar zelfs nog flink over. Aan landelijke gebieden kan het iets meer afkoelen, maar ook daar echt wel hoge minimale temperaturen. Er is kans op een regen- of onweersbui. Vooral naar de ochtend toe lijkt die kans wat toe te nemen, wanneer een zwak lijntje met wat onstabiliteit lijkt door te trekken. Maar eerlijk gezegd, heel veel verwacht ik er niet van. Het lijkt erop dat de meeste afkoeling geruisloos zal verlopen. Al weet je natuurlijk nooit met onweer. Zeker aan de ochtend toe toch de zaak een beetje in de gaten houden. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salonstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 1:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
2: Na, na, na, na. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. 3 passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. 3 onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een 4e plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
1: Nieuws uit je regio. Ik ben Frederik Thomas. In Brugge is een 37-jarige Roemeen vrijdag veroordeeld tot 8 maanden celstraf met uitstel. Hij werd veroordeeld voor een poging tot diefstal in het Diamantmuseum in Brugge. De man vroeg op 4 februari om een armband en halsketting te mogen bekijken en hij zei dat hij de armband met de waarde van €12.740 ook wilde kopen. Toen de verkoopster zich omdraaide, haalde hij het juweel evenwel uit het doosje. De vrouw merkte meteen dat de armband verdwenen was. De man haalde hem terug boven en probeerde te betalen, maar zijn kaart werkte toen niet. Hij zei dat hij geld zou gaan halen, maar kwam uiteindelijk nooit terug. Via camerabeelden van een wisseltruck in een andere winkel kon hij uiteindelijk worden geïdentificeerd. De verkoop van het nieuwe woonproject Fort Lapin in Brugge is officieel gestart. Vastgoedontwikkelaar De Grote brengt de eerste fase met 35 appartementen, 2 woningen en een handelspand op de markt. Voormalige winkelcentrum aan het Fort Lapin maakt de komende jaren plaats voor een autovrije woonwijk met in totaal 108 woningen, veel groen en ruimte voor fietsers. De afbraak van de bestaande gebouwen staat gepland voor oktober volgend jaar. De eerste bewoners zouden er vanaf de zomer van 2028 kunnen intrekken. De volledige herontwikkeling van de site aan het Fort Lapin moet eind 2029 klaar zijn. In Sint-Kruisbrugge is de Malen Hoeklaan de voorbije maanden volledig vernieuwd. De stad Brugge investeerde in een veiligere en propere publieke ruimte met een compleet nieuw wegdek, fietspaden en ook plantvakken. In totaal werd 10.060 vierkante meter infrastructuur aangepakt. 6.110 vierkante meter rijweg, 1550 vierkante meter parkeerstroken, 1860 vierkante meter rood fietspad en 540 vierkante meter zwart fietspad. De buurt krijgt zo opnieuw een comfortabele en veilige inrichting. Basisschool Kantelberg in Malen Sint-Kruisbrugge reageert enthousiast. Het nieuwe fietspad moet kinderen veiliger en met meer plezier naar school laten fietsen, zo klinkt het daar. De 12 vernieuwde plantvakken kregen tijdelijk alyssum. Dat is een witte bloeier die voor een fris straatbeeld zal zorgen. In het voorjaar van 2027 volgen dan nog 12 nieuwe bomen en aangepaste onderbeplanting. In Brugge voert het stadsbestuur een strenger beleid tegen wetkantoren. Voortaan worden alle aanvragen, zowel nieuwe als bestaande, getoetst aan objectieve afstandscriteria rond plaatsen waar veel jongeren komen, zoals scholen en ziekenhuizen. In de realiteit zullen die kantoren op termijn allemaal verdwijnen. Bij elke aanvraag wordt voortaan gekeken naar een straal van 500 en 1000 meter rond de betrokken locatie. Het eerste kantoor dat de gevolgen voelt is dat in de Scheepsdalenlaan. De convenant wordt niet verlengd en de zaak moet sluiten. Ook de andere kantoren voldoen aan die criteria en krijgen dus een niet. En in het stadhuis van Brugge zijn vrijdag 17 koppels getrouwd. Dat is een bijzonder hoog aantal en heeft natuurlijk alles te maken met de cijfers 26-06-26. Eerder al kon u in ons nieuws horen dat juni een bijzonder drukke maand is in Brugge om te huwen, omwille van de speciale cijfers in de datum. Eerder was het ook al druk op 06-06-26. Er zijn in totaal 83 huwelijken. Ook heden zaterdag vinden er nog eens 11 plaats. Vanuit onze redactie wensen we die kersverse echtparen alvast alle geluk toe.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
4: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: Boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: VBRO.
0: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier

We've got

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 1:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. Drie passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. Drie onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Bergs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een vierde plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO trotsplaat.

0: Het aller,
1: Ik denk, doe hem nog een keer, maar... Nee.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. 3 passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. 3 onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een 4e plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: Boekingen en meer info 0471-200-992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475-46-5086. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Wellens. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité Malen.

alles van jou niet lastig. Voor de controle freak heb ik. Het is elke dag weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen. Want zo wordt de depressie.

Door die bergen van Jon op de grond. Van op de kassen tot van achter in mijn hoofd. Overal slingert er wel iets rond. Soms is het een beetje gladder en kun ik niet pakken. Of zo ligt het dat weggooit met de wind. Soms bluft het lange plan en verdwijnt het zelfs niet als de zonne schijnt.

alles los te laten. Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik het af en moe. En leer ik de chaos erom wel veren. Die van mij en die van jou.

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de hospitaal. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Het is het huis waar de heimwee woont.

de wereld als een wilde voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij. Bij jou, bij jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaert is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Wellens. Zegaert legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaert won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: Juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.